0: Ajoto, tete sato, kwekwe sato, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton lekwo gesi do bip radio di, miwa sote miton men, do bip radio di yo, mino mle mwye minan dojela jonanou miye, e imon hon, misekwo ajok basa miton, alo, miyolo, alo kan, 01-91-91-91-79, ajok basa bip radio ton, hon honton leke nou min, nou nou kon yi ajok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.